0: Nou ja, daar zei, dit is Curiosity Kill the Cat in Down to Earth. Nou ja, daar sê, dit is nie net al so nie competitie, als baie competitie wat heiliglik hardklop hier op 90.6. Jy kan altyd die draai gemaak op ons webblad, 906fmstereo.com, voor en toe skynstreep competitions en gaan loer een bykie daar op ons webblad en gaan kyk waar oor hierdie competities gaan, wat staan jy te doen om natuurlijk een wenner te wees van een van hierdie competities. Ek sien as drie competities wat heiliglik hardklop, vier competities wat heiliglik hardklop, so gemaak gerust draai op ons webblad, al die inligting is daar van al die competities, en daar kan jy gaan sien wat moet jy doen. 906fmstereo.com, voor en toe skynstreep competitions.
1: Welcome to ONS Print. How can I help?
2: I'd like business cards printed. Do you do that?
1: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
2: Impressive! What else?
1: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
3: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123 via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
4: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.sanctuaryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Sanctuary Electrical, delivering results exceeding expectations.
5: Get your fix.
6: It's more than just sound.

0: vrouw, naar een jarenlang gezoeken met naar jou.
1: En dis Matthys Roots met Droomvrou net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Na die advertensies het ek vir jou Ariana, Venus en Andriette en dit vat jou omtrent na 8 uur toe vir Musiek Flink Dink.
2: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983. Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons winkel naby aan jou.

waren splijk langs die pad. Die zonse geel wordt jouw zonbril.

0: Dis Matthys Roots met Daarse Plek net hier op 90.6 FM Stereo. Nou gaan ons aan bar toe met Spore.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Jy luister na Midweek